0: heeft u gevonden? Nee, is aan mooi Brisbane.
1: Ik heb het mooi leven, maar het is wel een tessie, maar het is wel een mooi.
2: Oh, nee, is u gevonden? Nee, is aan mooi.
3: Voilà, nu meer bij B.
4: Ben by now for the voice of Samoa.
3: Our next program will be in Samoan language.
2: Ik heb wel een tessie, maar het is wel een mooi. Sorry!
5: There will not know for a while while open Columbus Samoa Beach been out of time. We join Fatty P. Lavantissima and Tessin Fambo. Hope you don't enjoy Noah Linda. Sam.